Het licht schijnt vannacht door een kier in de tent. De zon is nog wakker, alsof ze ons kent.